0: 42.
1: Whakaro i te iarere iwa whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa 4.